0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Venlo Vintage, goedemorgen.
2: Goedemorgen, een heel prettig weekend.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.

Wow, dat was Barry Vest. Mensen, ja, gisteravond kreeg ik al een kleine waarschuwing. Erik, er zit een liedje in. Het is tweede nummer morgen op zaterdag. Wat eventjes even wakker worden. Ik zei, oké, dat is goed. Nou, dit was er eentje, jongens. Natte zomer. Ik zeg, goeiemorgen, het is zaterdag. We zijn 13 juni 2026. Ja. Ja, straks natuurlijk wat WK-nieuws, want er is weer veel gebeurd. Hè. Amerika heeft gewonnen van Paraguay, maar dat straks meer erover. Ja, voor de tweede keer in korte tijd is een groep wadlopers in de problemen gekomen. Het gebeurde weer bij Ameland. Zo werden ze overvallen door de vloed. Zo zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Friesland. Ja, de kustwacht had toen ook een helikopter ingezet en 3 reddingsboten om de 10 wadlopers in veiligheid te brengen. Ja, jongens, als je gaat wadlopen, let dan ook een beetje op, hè. Dit kost allemaal geld, hè. Ja, want reken maar, die KNRM, die stuurt wel een rekening, denk ik. Als het door eigen schuld gebeurd is, dat neem ik wel aan. Nou, ze zullen het niet voor Jan met de korte achternaam doen, denk ik. Dus als je even gaat wadlopen, dan zorg dat je alles goed weet, hè. Wanneer wordt het vloed? Wanneer kun je, zeg maar, met een gerust hart die overstap maken? En kun je zeg maar niet in de problemen komen. Dat moet je van tevoren eigenlijk bedenken. Hè? Zo zou ik het zeggen. Hè? Ja. Ja, ik ben dan geen wadloper. Maar ik neem aan dat de KNRM toch een aardig prijskaartje heeft voor mensen die door eigen schuld in de problemen komen. Kijk, als het de overmacht gebeurt, dan snap ik het. Hè? Dat ze gaan helpen. Ja, ze moeten altijd helpen. Daar gaat het niet om. Maar toch. Hè? Als jij bijvoorbeeld iets hebt en je belt 112 en de ambulance komt en het is helemaal geen noodgeval, dan krijg je ook de rekening, hè? Zo werkt dat natuurlijk, hè? Ja. Ja, bij het boothuis stonden onder meer ambulances. Zie, daar heb je het. En een traumahelikopter. Nou, die vliegt ook niet voor niks, denk ik. Ja, de wadlopers waren vermoeid en koud, zo meldde de brandweer. Ze werden overvallen door de vloed. Ja, volgens de veiligheidsregio waren de weersomstandigheden op het wad ook slecht. Zo waaide het hard. En het is ook niet duidelijk of de wadlopers een gids bij zich hadden. Ja. Ja, vorige maand, toen was het ook al zover. Toen was er ook alweer een groep wadlopers die vast kwam te zitten. Toen ging het om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. Ja, ze werden tijdens een nachtelijke tocht overvallen door het hoge water en kregen onderkoelingsverschijnselen. Ja, de kustwacht heeft geen verklaring waarom 2 keer in korte tijd de wadlopers in de problemen zijn geraakt. Ja. Ja, volgens mij zijn die schema's ook anders geworden. Hè? Andere schema's wat betreft vloed en eb. Ik denk dat dat ook door de klimaatverandering een beetje aan het veranderen is. Hè? Ja. Maar goed, oppassen geblazen dus. Hè? Ja, voor de wekker wakker, straks WK-nieuws. Want er is weer veel gebeurd. Ja, Amerika heeft gewonnen. Hè? Ze hebben Paraguay overrompeld. Ja, de VS was veel te sterk voor Paraguay. Het eerste groepsduel wat plaatsvond op het WK in Los Angeles. Ja, en thuisland Canada heeft dankzij de oud-Feyenoorder Larin een punt tegen Bosnië en Herzegovina gescoord. Hè. Dat is toch wel weer een Nederlander. En ja, hopen dat straks het Nederlands elftal natuurlijk ook het scoren. Hè, want daar wachten we natuurlijk allemaal met ons grote hart, ons grote oranje hart op. Hè, want we moeten natuurlijk wel verder komen als die kwartfinales, hè, denk ik. Toch? Goedemorgen!

Elsie Moraes en Wijzer en Como Estas Señorita is vandaag de dagtopper. Hè? Lekker zomers. Ja. Goed, voor de week wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft via zijn antitrust afdeling akkoord gegeven voor de geplande miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Ja, dat is een belangrijke overname. Dat betekent dat heel veel films in één keer onder een hele andere noemer vallen. Nou ja, volgens een verklaring van het ministerie hebben de overheidsfunctionarissen na uitgebreid onderzoek gezegd dat de transactie geen bedreiging vormt voor de concurrentie. En het wordt ook niet aangevochten. Ja, de deal tussen Paramount en Warner Bros. Die in februari werd aangekondigd, dat is goed voor een bedrag van $110 miljard. Ja, de overname is dus zonder kritiek. Als die definitief wordt, dan wisselt onder meer de nieuwszender CNN van eigenaar. Ja, dat is een miljardair die goede banden heeft met president Donald Trump. Ja, over de schaduwkanten van de deal was al het een en ander geschreven op internet. Dus je kunt ook de negatieve dingetjes erover lezen natuurlijk, hè, via de bekende portals. Ja, en in de Alpen in Italië zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Zo heeft het Italiaanse persbureau gemeld. Het gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Ja, het gaat om 3 personen. Ze waren op vroege pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze in de avond nog niet terug waren, toen werd er wederom alarm geslagen. En dankzij de zender die op GPS uitzendt, die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. Ja, reddingswerkers die vlogen per helikopter naar de plek. Autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Ja. Risico van het vak, zeggen ze wel eens. Maar jongens. Ja, en verder nog BK-nieuws. De Verenigde Staten die waren dus sterker dan Paraguay en hebben in LA gewonnen. Ja, het wervelende spel, zo wordt het genoemd momenteel, van de Verenigde Staten. Nou, de Amerikaanse spits Balogun maakte indruk. En Reina maakte uiteindelijk de mooiste goal. Ja, en de oud-Feyenoorder Larin is belangrijk voor Canada geweest. De aanvaller in dienst van de Rotterdammers liet weinig zien. Hij redde in een openingsduel van Canada en punt voor het organiserende land. Kijk, ze heeft toch nog wel wat gedaan, hè? De oud-Feyenoorder. Ja, en verder nog meer nieuws. Even kijken op WK-nieuws. Oh ja, de FIFA-baas Infantino heeft over Italië een grapje gemaakt. Hij zei dat de Italianen er niet bij zijn op het WK. Voor de Italianen is het al pijnlijk genoeg. Maar Infantino vond een grapje wel kunnen. Hij suggereerde om het WK nog verder uit te breiden. Misschien kwalificeert Italië zich wel voor het WK met 64 teams, zo heeft hij gezegd. Ja, nou, het WK-nieuws, dat was er weer eentje. En we krijgen heel veel liedjes binnen, hè, die iets met het WK hebben. Vooral voor het Nederlands elftal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?

0: 1962, het is lang geleden voor Brian Hyland met Genie Come Lately. Het was niet zijn grootste hit. Zijn grootste hits waren Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka, Dot, Bikini uit 1960. En ook Seal to the Kiss was een grote hit. En Genie Come Lately was ook wel een hit, maar niet zo groot als die andere twee die ik net noemde. Ja. Maar toch, lekker, want je hoort hem nog steeds anno 2026 voorbij komen. En voor de wekker wakker onder andere. Ja. Goed, even kijken naar het weer vandaag, want dat is wat, het weer. Ja, vandaag wisselen zon, wolken en een buitje elkaar af. De meeste buien zijn voor het noordoosten weggelegd. Het westen houdt het zo goed als droog. De westenwind waait matig tot krachtig, kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 tot 6 aan zee. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft er ook wat regen mogelijk en zwakt het vooral in het zuiden wat af qua wind. En dan als we naar zondag kijken, dan is de dag op een plaatselijke bui na droog. Met af en toe zon wordt het 16 tot 19 graden. Dus ja, morgen wordt een wat betere dag dan vandaag. Maar goed, niet getreurd. Het is voor de tijd van dit jaar nog redelijk normaal. Al zou het wel wat warmer moeten wezen natuurlijk. Hè?
1: De Back to Back Classic.
0: Daar komen er weer twee uit de jaren 90 in de Back to Back Classic. Hè? Goedemorgen.

0: Ja, nog wel eventjes dankjewel zeggen aan Willem voor het uitzoeken samen met onze voice-over. En ook nog de speciale WK-redactie, hè? Hey, wat mij betreft.
1: De straten af.
0: Tot morgen.
1: Volgt het dievenspoor.
0: Ja, Rob, kom op, jongen.
1: Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor.
0: Tot morgen.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag, tot dan!

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: Plus. Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Tot het moment dat maandag je wekker gaat, is het tijd voor plezier en gezelligheid. Venlo Vintage, de glimlach van je weekend.
2: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
3: Een hele goede morgen.
1: Stralend als

0: en heden.
1: De Muziekfabriek en Ron van der Steen.
0: De Muziekfabriek.
1: Laat je opnieuw verrassen.
2: Laat ik dit met je afspreken. Jij doet je ding, dan doe ik mijn ding. En dat is het opzetten van lekkere liedjes. Van start met Madonna en...

0: zien. En vrouw. Daarvoor zat Caravan Palace met Lone Digger. En we begonnen dit reisje van drie met die gouden ouwe van Madonna en Material Girl.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, maar de vraag is echt, welk jaar?
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1997.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Tic-Tac-Toe met Waarom. Tic-Tac-Toe was een vrouwelijke Duitse groep en werden gevormd in 1995. In 1996 brachten ze hun titelloze debuutalbum uit. Hun tweede album, Klappen die Tweede, werd een jaar later uitgebracht en werd een groter succes dan het eerste. Na een paar succesvolle jaren splitste de groep in 2000 door persoonlijke redenen. Tic-Tac-Toe verkocht meer dan 3 miljoen platen. Ze hebben nog geprobeerd terug te keren met de single Spiegel uit 2005. Na het vrijgeven van tegenvallende verkoop van hun comebackalbum werd Tic-Tac-Toe opgeheven. In 1997 was het nummer Waarom een grote hit in Nederland en werd met goud en platina bekroond. Die week stond Waarom op nummer 4, een week eerder was het op 5. En dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit, die is van Kula Shaker met Hush. Kula Shaker is een Britse psychedelische rockgroep uit de jaren 90. De groepsnaam werd in 1995 aangenomen naar een Indiaanse koning uit de 9e eeuw. In september 1995 won Kula Shaker de In The City Context samen met Placebo, wat resulteerde in een contract. De debuutsingle Tattva kwam uit in maart 1995, gevolgd door Grateful When You're Dead in april 1996. De band had hiermee succes en de bekendheid ging meer omhoog met de derde hitsingle Hey Jude, die de tweede plaats bereikte in de Britse hitlijsten. In oktober kwam het debuutalbum K uit, dat een van de snelst verkopende debuutalbums was na Oasis. In februari 1997 hadden ze hun grootste hit met een cover van die Purple's versie Hush, oorspronkelijk door Joe South. Het liedje werd gebruikt op de soundtrack I Know What You Did Last Summer. In 1997 kwam de EP Summer Sun uit met 6 tracks die allen B-sides waren van eerdere singles. Die week stond Hush op nummer 31, hoogste behaalde positie was nummer 23 en dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar week 26 van 28 juni 1997.
1: Een hit allebei uit.

Ging van 04 naar 15. Staat van verwondering nog steeds als je mij ziet. Lopen door de stad, kijk naar de pracht van de gracht die weer opnieuw naar me schijnt. Ik was een jaar of 4 geloof ik. Mijn pa zet een plaatje op. Eén die ik nog steeds kan dromen.

0: Een liedje wat het buitengewoon goed deed in de jaren 80 stond dan ook hoog in de hitlijsten. Deze van Michael McDonald en Patti LaBelle en On My Own. Daarvoor zat Nederlandstalig van Diggy Dex met Jaar of Vier. En we begonnen met Jermaine Jackson, ook weer uit de jaren 80. Ja, kan er ook voor de rest niks aan doen. Maar ze zijn toch wel erg lekker. We don't have to take our clothes off.
1: Listen to the Jukebox Classic.
0: Etta James heet eigenlijk James Setter Hawkins en werd geboren in Los Angeles op 25 januari 1938. We hebben te maken met een Amerikaanse blues, R&B, gospelzangeres. Ze stond ook wel bekend als Miss Peaches.
1: We are going back in time, time, time. But first Ron, tell something more about it.
0: Toen ze 5 was, kreeg ze haar eerste muzikale training van James Earl Hines, de dirigent van de Eagles of Eden Corps in Los Angeles. In 1950 verhuisde haar gezin naar San Francisco. En in 1952 werd ze opgemerkt met het trio The Creolettes door Johnny Otis. Otis werkte samen met haar en draaide de lettergrepen in haar naam om, zodat ze een pseudoniem zou hebben. Ze had zelf haar eerste album en eerste R&B hit geschreven, getiteld The Wallflower Dance With Me Henry. Ze nam het op in 1954 met de Otis Band, met Richard Berry als achtergrondzanger. Het liedje werd later door Georgia Gibbs herschreven als Dance With Me Henry. Etta bracht verschillende hits uit voordat ze in 1960 een contract tekende.
1: It's now time to push the buttons. So run, play.
0: Luister uit onze jukebox naar Etta James met Sunshine of Love.
1: The Jukebox Classic. Classic.

0: Zo, dat is nog eens een hele lekkere klassiek uit onze jukebox.
1: De muziekfabriek Fabriek.
0: De zang van Etta James werd overigens gekenmerkt door goede technieken en sterke jazzinvloeden. Ze kreeg in 1994 een Grammy voor haar cd Mystery Lady. Een verzameling van liedjes geïnspireerd door Billie Holiday. Voor de jongere generatie staat Etta James bekend om haar Muddy Waters cover I Just Want to Make Love to You. Dat werd gebruikt voor een cola reclame. Etta James is overleden aan leukemie en overleed op 73-jarige leeftijd. Ze is begraven in 2012 in Los Angeles. Nog altijd een uurtje de muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Luister als eerste naar Don Diablo, Steve Aoki en Lush & Simon. En ook nog een keer medewerking van Billy Songs. Hier is What We Started.

0: avontuur begon ooit met z'n tweetjes, Ike en Tina Turner. Later zou Tina Turner solo gaan. Dat ging haar buiten gewoon goed af. Dit was nog even Baby Get It On. Daarvoor zat Rihanna met Only Girl in the World. We begonnen dit rijtje van drie met Don Diablo, Steve Aoki, Lush en Simon met medewerking van Bully Songs en What We Started. Big Machine is eigenlijk Daisy Rollocks. Deze zangeres werd geboren in Willemstad op 4 september 1970.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Naast het zingen is actrice en tv-presentatrice en voornamelijk bekend in de Duitse sprekende gebieden.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Daisy Rollocks trok op 8-jarige leeftijd vanuit Curaçao naar Nederland. Ze woont tegenwoordig in België, waar ze met haar team een tv-productiemaatschappij heeft. Toen ze van school ging, wilde ze in eerste instantie binnenhuisarchitectuur gaan studeren. Maar via haar bijbaan bij een discotheek rolde ze de muziekwereld in. Daisy Rollocks verleende niet alleen haar medewerking aan het nummer Somebody Real, maar heeft ook als solo-artieste verschillende singles uitgebracht. Luister nog eens naar Bit Machine met Somebody Real.
1: Oude lullenplaat.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hoogten boven.
1: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Ben.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna 124.000 euro opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. In wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield en werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een mooie middag.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: avond van, met de schitterende geluiden uit lang vervlogen tijden. Venlo Vintage wens je een avond vol nostalgie.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

avond. Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: tout qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Doe, geef nog één.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast.

0: klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Goedenavond.

0: De klassiekers van Venlo Vintage brengen je de aangename warmte van vroeger. Fijne avond.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Swing mee met de allermooiste klassiekers. Van jazz tot rock'n'roll. Venlo Vintage. Waar klassiekers nooit vervelen.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: thuis.
1: Dit is Venlo Vintage. Tot 12 uur luister je naar Met het oor op gisteren.
2: Venlo Vintage.
3: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een vrolijk lentegevoel. Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: voelen.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Goedenacht.
2: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.